0: Toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: weten.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In vrijwel het hele land ligt het openbaar vervoer vandaag stil. Vakbonden houden grote stakingen tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Niet alleen treinen, maar ook bussen rijden niet. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Het is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de twee landen nadat Canada gisteren nieuwe importheffingen invoerde. En de toezichthouders op de AIVD en de MIVD maken zich zorgen over de nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze maken zich zorgen omdat ook het toezicht afneemt. En het weer wisselvallig vandaag met regen, af en toe wat zon en in de middag kans op onweer. En het wordt zo'n 18 graden.
0: Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
3: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Kargh, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf. En ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam staat daardoor 3 kilometer file. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in Nederland ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De toezichthouders op de AIVD en MIVD maken zich zorgen over nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze zijn kritisch omdat in de nieuwe wet het toezicht op de diensten juist afneemt. Het weer vandaag wisselvallig, felle buien zijn mogelijk, het waait flink, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt 19 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
3: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
1: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. Het gebouw had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn. Het weer wisselvallig, felle buien, soms met onweer en hagel en het waait flink. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 19 graden.

0: hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
2: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
3: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
1: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er

0: wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoin-dief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste crypto-diefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale...

0: sociale zekerheid, ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd, zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte zin.

0: Ziggo-Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM luncht.
3: Goedemiddag luisteraars. Dit is het woensdag lunchroom programma op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Ziggo kanaal 40. Of een kijkje nemen in onze studio www.zfm-live.nl. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.

Goedemiddag luisteraars, ik ben vandaag begonnen met The Strangers, Golden Brown. En ik ga door met Middle of the Road, Soleil Soleil. Gevolgd door The Shuffles, The Way the Music Goes.

In Zandvoort verzandt niemand. Goed wonen en leven voor alle inwoners van Zandvoort. Dat is het doel van welzijninstelling Pluspunt. De instelling bestaat uit welzijnswerk, kinder- en jongerenwerk en het sociale wijkteam Samen Zandvoort. Bij Pluspunt hanteren ze de uitgangspunten van positieve gezondheid. De omslag van behandeling naar preventie, zodat problemen van Zandvoorters vroeg en laagdrempelig worden aangepakt. In 2019 werd de sociale basis ingericht, Samenleven in Zandvoort. Uitgaande van prettig en gezond leven. Opgroeien, werken en meedoen. Daarbij ontstond er een nieuwe visie op gezondheid, die uitgaat van veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens. Daarbij staat positieve gezondheid dus helemaal centraal. Family Dog, a way of life.

Dit was Steely Dan met Rilling the Years. Wil je mensen helpen? Een keer naar het ziekenhuis brengen? Boodschappen doen? Klusjes in de tuin of in of om het huis? We zijn op zoek naar vrijwilligers die de inwoners van Zandvoort kunnen helpen. Vrijwilligers krijgen bij Pluspunt jaarlijks uitnodigingen voor het fooiefeest, kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau. Deskundigheid, bevordering, informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt het je leuk om vrijwilliger hulpdienst te worden? Stuur dan een bericht aan Paulien. p.honer@pluspuntzandvoort.nl. Almatino. Volare. Sometimes the world is a valley of...

0: in 1.
1: Ja, deze keer heb ik wel gekozen voor een hele bekende. En dat is een ABBA. En dat is een Zweedse popgroep die in 1972 in Stockholm gevormd werd door Agneta Fölskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Annie Fried Leinstedt. ABBA is een van de succesvolste bands ter wereld met meer dan 200 miljoen verkochte albums en ruim 400 miljoen platen in totaal. Het succes begon toen ABBA in 1974 het Eurovisie Songfestival won met het nummer Waterloo. Ik heb voor u gekozen, en dat was heel moeilijk, want ze hebben heel veel mooie liedjes gemaakt, I Have a Dream, Fernando en van de laatste CD I Still Have Faith in You. Veel plezier.

Dit was Elvis Presley met It's Now or Never. We hebben extra chauffeurs nodig. Als chauffeur vervoer je in onze elektrische bus inwoners, vooral senioren, in Zandvoort voor boodschappen, bezoek of voor een afspraak bij de dokter of de fysiotherapeut. Als vrijwilliger werk je 1 of meer dagdelen per week. Een gewoon rijbewijs voor een personenauto is voldoende. Ook is het mogelijk om als oproepkracht te werken. Als een van onze chauffeurs op vakantie is of ziek is, dan word je gebeld om in te vallen. Zo werk je dus niet een vast dagdeel per week, maar je werkt als invaller. Zo kun je altijd vrijwillig werk doen, als het je uitkomt. Een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's. Met jaarlijks uitnodiging voor het fooiefeest, kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau. Deskundigheidsbevordering en informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt het je leuk om als vrijwilliger belbuschauffeur te worden? Neem dan contact op met Paulien. P.Honer, H-O-H-N-E-R, @plus.zandvoort.nl. The Casuals, Jasmine.

Dit waren de Beatles met Now and Then. Pluspunt is op zoek naar gastheren of gastvrouwen in oproepbasis. Je verzorgt de koffie of thee voor groepen meestal groter dan 10 personen. In de avond en ook overdag. Belangrijk is dat je BHV bezit. Mocht je dit niet zo zijn, dan krijg je een cursus aangeboden door Pluspunt. Je staat in principe altijd met z'n tweeën mocht je worden opgeroepen voor de avond. Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien. P.Honer, H-O-H-N-E-R, @pluspuntzandvoort.nl. Steelers Wheel, late again.

0: Einde van het eerste uur lunchroom op deze woensdag. Graag zie ik u terug na het nieuws en de boodschappen. Tot zo.
1: Tot straks, na de commercials.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïnse president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp, tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam.

0: Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
3: Meer luisterplezier met muziek en informatie.

Welkom terug voor het tweede uur lunchroom op deze prachtige woensdag. En ik ben begonnen met Roger Clover en guest Love Is All en de Rubettes Sugar Baby Love. Klein tuinonderhoud is voor senioren, kwetsbaren en chronisch zieken die zelf de tuin niet meer kunnen onderhouden. Om gebruik te maken van de diensten van buurbedrijf moet men wel in het bezit zijn van een Zandvoortpas. Klein tuinonderhoud omvat de volgende werkzaamheden. Onkruidwieden, planten verpotten, bijmesten, dode bladeren verwijderen, het verwijderen van groene aanslag op tuintegels, bolletjes planten en klein snoeiwerk. De mensen van het buurbedrijf die u komen helpen zijn geen tuinman van beroep, maar kunnen wel eenvoudige klusjes in de tuin uitvoeren, maar wel onder begeleiding. Het buurtbedrijf is in het bezit van standaard tuingereedschap om de werkzaamheden uit te voeren. Aanmelden. De aanmeldingen voor klein tuinonderhoud loopt via de Plusdienst. Telefoonnummer 5717373. Of u mailt even naar de Plusdienst. Als u in aanmerking komt voor klein tuinonderhoud, neemt het buurtbedrijf contact met u op om een afspraak te maken. We gaan door met Lucifer. House for sale.

Informatief thuisbezoek. Bent u 80 jaar geworden en woont u zelfstandig? Een vrijwilliger van Pluspunt kan bij u thuiskomen om u meer te vertellen over voorzieningen, diensten en activiteiten voor ouderen. Bent u 80 plus? Dan ontvangt u ook de informatiegids Wie Wat Waar. U krijgt automatisch bericht over dit thuisbezoek. U moet alleen even contact opnemen met Pluspunt in Zandvoort. En dat is een telefoonnummer 5740330. 5740330. En de Plusdienst zelf heeft ook een telefoonnummer. En dat is 5717373. 5717373. Focus. Sylvia.

0: artiest in het licht.
1: Niels Sedaka is een Amerikaanse zanger. Hij werd vooral bekend in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw en was het productiefst in de jaren 70. Hij bracht in de jaren 50, 60 en 70 in totaal 14 albums uit en Sedaka brak in 1958 door met The Tokens. In 1959 kwam hij met zijn eerste soloalbum Niels Sedaka, om daarna 2 jaar later Circulate uit te brengen. De eerste hit in Nederland en België was in 1959 O'Carroll. En die ga ik ook voor u draaien. Hier is Niels Sedaka met O'Carroll.

Dit was Donna Summer met State of the Independence. De telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar elke ochtend tussen 9 en 9 uur 30 belt. Iedere dag wordt de cirkel om 9 uur gestart door de medewerker van Stichting Pluspunt met het bellen van de eerste deelnemer. Deze persoon belt de tweede deelnemer en zo wordt de cirkel in een vaste volgorde rondgebeld. De laatste deelnemer belt naar de Stichting Pluspunt met de mededeling dat de cirkel rond is. Wanneer er problemen zijn en wanneer iemand de telefoon niet opneemt, wordt er actie ondernomen. Van u wordt verwacht dat u iedere dag rond 9 uur thuis bent. Het is dus belangrijk voor u, indien u afwezig bent, dat u dat aan ons doorgeeft. Aan het deelnemen zijn geen kosten verbonden. Uitsluitend uw dagelijks telefoontje. Voor meer informatie 5717373. 5717373. Sleet, look what you've done.

de instrumentaal van de week. Booker T en de MGs is een instrumentale soulband vooral populair in de jaren 60 en 70. De band wordt vaak in het subgenre Memphis Soul geplaatst. De bandleden werkten als sessiemuzikanten voor Stax Records en speelden tussen 1963 en 1968 op meer dan 500 albums van deze records. Waaronder albums van Otis Redding. Met Steve Cropper en Donald Dunn als blanke leden waren ze ook een van de eerste bands die zowel blanke als Afro-Amerikaanse leden hadden. Ze zijn waarschijnlijk het bekendst voor een door een wereldhit Green Onions uit 1962. En die ga ik ook voor u draaien. Booker T en de MGs met Green Onions.

Dit was Rod Stewart met Sailing. Jouw route naar positieve gezondheid. Wil je meer sociale contacten, iets doen dat je energie geeft of weer lekker in je vel zitten? Bij jouw route naar positieve gezondheid denk je samen met een professional na over wat bij jou past. Denk aan bewegen, ontmoeten, een nieuwe hobby of je idee tot leven brengen. Samen zetten we kleine stappen die bij jou passen. En het is doorlopend, maar wel op afspraak. De locatie Pluspunt, Vlemingstraat 55. Elton John, Tiny Dancer.

0: Saturday.
1: The Motions was een Haagse nederbeatband in 1964 opgericht door Henk Smitkamp, Robbie van Leeuwen en Rudy Bennett en Siep Warner. De band werd in 1970 opgeheven. The Motions kwamen eind 1964 voort uit Richie and the Richards, waarin Bennett en van Leeuwen speelden. Die band maakte op 8 augustus 1964 deel uit van het voorprogramma van het legendarische optreden van de Rolling Stones in het Kurhaus in Scheveningen. Hier zijn de Motions met It's the Same Old Song.

Dit waren de Beatles met Babies in Black. Vervoer door vrijwilligers, binnen en buiten Zandvoort. Kunt u moeilijk of geen gebruik maken van het openbaar vervoer, de belbus of vervoer door het OV-taxi, en moet u bijvoorbeeld naar de dokter, de tandarts of een familiebijeenkomst, een vrijwilliger kan u zowel binnen als buiten de regio halen en brengen. En als het nodig is, meelopen naar de afdeling in het ziekenhuis. Aanvragen moet je minimaal 5 werkdagen van tevoren doen, en de kosten voor een aantal veel voorkomende locaties, zoals het ziekenhuis, zijn vaste tarieven. Buiten de regio betaalt u een kilometerprijs en eventueel parkeerkosten. De afrekening regelt u zelf met de vrijwilliger. Soms komt het voor dat u geen vervoer, maar alleen begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld als u het vervoer met OV-taxi of de rolstoeltaxi gebruik maakt. Ook daar kunt u een beroep doen op een van onze vrijwilligers. En dan moet u bellen naar telefoonnummer 5717373. 5717373. Bonnie M. Brown Girl in the Ring.

Dit was weer Lunchroom voor deze week. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot volgende week woensdag. Zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer, een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker ontstaan de eerste files in onze regio. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog staat de file. En 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Langzaam rijden tussen Bilthoven en Eemnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een basisschool in Overasselt zijn meerdere verstopte wapens gevonden. Wat voor wapens is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk hebben ze te maken met de schietpartij vorige week in het dorp niet ver van Nijmegen. In Noorwegen is afscheid genomen van de overleden koning Harald. De kist kwam een uur geleden aan bij het koninklijk mausoleum. Bij de uitvaart waren staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld aanwezig. En Dick Advocaat gaat verder als bondscoach van Curaçao. De bond en de trainer van 78 zijn het eens over een contract voor een jaar. Het is volgens de bond goed voor de continuïteit, stabiliteit en rust rondom het nationale team. Het weer, nog altijd buien, tussendoor ook zon. Het is een graad of 18. Morgen zo goed als droog en een graadje warmer.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van snelweg A12. Ze krijgen een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. De blokkade was gevaarlijk, zegt de rechtbank, en hulpdiensten werden gehinderd. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Met het luiden van de klokken kwam er een eind aan de periode van rouw. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. Het contract is verlengd tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK voetbal. Het weer, vanavond minder buien, morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden.
0: Dit is ZFM.

0: afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Zes activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Nashville.
3: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan subsidie om Europese landen minder afhankelijk te maken van olie en gas uit Rusland worden niet gebruikt. Uit de pot van 300 miljard euro is slechts 55 miljard uitgegeven. De meeste landen hebben geen aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Staatshoofden en zo'n 160.000 Noren waren aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kregen minutenlang applaus. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Ze komen onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. Het weer, vanavond minder buien, morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij een graad of 20.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen.

0: deskundigen ook, zei hij, en dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
2: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
6: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: And again. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie.

0: na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De Krochten.
3: De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederrok.
4: Welkom luisteraars bij weer een aflevering van De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederpop. En deze keer zijn Rick en ik te gast bij Sjoerd van Bommel. We beginnen met het nummer van Frederik Spiecht, Grijze Muist, waar Sjoerd als drummer op te horen is. Daarna geeft Rick een introductie, waarna het interview meteen de diepte ingaat. Veel plezier!

Ja, goeie avond, luisteraars. Voor deze aflevering van De Krochten zijn we terechtgekomen in het atelier van Sjoerd van Bommel en zijn vrouw Shirley, waar ze onder andere prachtige gitaarbanden produceren. En Sjoerd van Bommel is vooral bij de insiders bekend als een hele goede Nederlandse rockdrummer. Hij is natuurlijk veel veelzijdiger, maar laat ik even de toon zetten om te beginnen. Nadat we gezellig gepraat hebben bij het genot van een kop koffie en een echte bosbol van...

0: Jan de Groot.
1: En die was heerlijk, ja.
0: En ik heb zelf het genoegen gehad om even samen te mogen werken met Sjoerd. Nadat een drumpartij van de Malby Brothers een beetje de mist in was gegaan. En toen heeft Sjoerd dat overgenomen. En ik kan zeggen dat hij is een buitengewoon inspirerende, stuwende drummer.
1: Dank u wel.
0: Die heel exact, enthousiastmakend swingpatroon neerlegt. Helemaal afgestemd op de muziek die hij gevraagd wordt te begeleiden. En ja, ik heb hem voor de eerste keer gezien op het North Sea Jazz Festival. Waar hij een verrassend duo vormde met Clemens van de Ven. Later bij mijn tweede huwelijk heeft Clemens van de Ven met zijn band opgetreden. Er was Sjoerd helaas niet bij. Nee. Maar de indrukken zijn nog heel vers eigenlijk van die. Dus het is een buitengewoon groot genoegen dat ik nu met Sjoerd aan tafel zit. En met Pim kan kijken wat er allemaal achter deze fascinerende muzikant zit.
1: Ja, want we gaan niet te diep in op jouw huwelijksperikelen en zo. Dat,
2: Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt.
0: Kijk, het enige
2: Kijk,
0: wat ik...
2: echte rock'n'roller.
0: Wat net zeggen, het enige waarin ik een echte rock'n'roller ben, is dat ik aan mijn derde vrouw bezig ben.
1: Nee, maar Sjoerd, heb je veel gedaan? Veel stijlen, veel groepen?
2: Dat is juist altijd mijn instap geweest. Dat ik me niet te beperkt bezig hield met alleen maar pop of rock. Okay. Want ik word net rockdrummer genoemd en dan kan ik dat kan ik. Maar ik heb juist altijd enorme interesse gehad voor de meeste verschillende stijlen. En ik was ook geïnteresseerd in Latin, maar niet zoals echte Latin, Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse mensen. Want dat zijn soms zulke puristen dat als je ook maar iets niet helemaal precies zoals het is speelt. En daar ben ik dan ook niet van. Ik ben meer van ongeveer met een opvatting. En als het iets heel anders eruit komt, vind ik het ook goed. Okay. Maar dat is daar bijna...
1: Dan mag daar niet.
2: Nee, dat mag er.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Toen was ik een jaar of 18, 19. En ik was enorm gecharmeerd van een dame hier in Den Bosch. En die had ik eigenlijk nog nooit gesproken. Maar ik dacht van op een vrijdagavond, ik ga eens de stad in om te kijken of ik haar kan treffen. En ik verschillende kroegen in geweest en ook de nodige drankjes erbij. En toen kwam ik in het jazzcafé De Kaketoe hadden wij toen.
1: Okay.
2: Dat was het jazzcafé. Elke stad zou zo'n café moeten hebben. Want daar kwamen buiten de beste jazzmuzici van Nederland, maar soms ook met Jazz en Juketown. Art Blakey heeft er gespeeld.
1: Zo.
2: Dat soort namen.
1: Ja.
2: Maar goed, die tent werd gerund toen door een contrabassist en die had hele goede muzikanten. Die had Nico Langhuizen, die had Willem Kuhne uit Tilburg, die had Frans Meijer, Frans Grinsven. Dat waren echt geweldige muzikanten. Ik kom door de klapdeurtjes van dat jazzcafé op een vrijdagavond met een redelijk beschonken van jammer, ik heb de dame nog niet gevonden. En ik hoor in het geroezemoes, is Sjoerd van Bommelen bezig? Is Sjoerd van Bommelen bezig? En het blijkt dus het vijfjarig bestaan van die jazzclub te zijn onder leiding van die contrabassist. En mijn geluk toen, maar dat wist ik nog niet, was dat geen van beide drummers, ze speelden altijd of met Frans Meijer of met Frans Vergissen, die waren aanwezig.
1: Ah.
2: Dus ze stonden een beetje onthand.
1: Ja.
2: En toen werd de groep, ja, hij komt net binnen. Zo. En ik had zoiets van, waar gaat dit over?
1: Ja, ja, ja.
2: En toen ben ik naar voren gestuurd en achter het drumstel. En toen had ik zoiets van, ja, maar dit is andere koek. Die jongens die speelden echt jazz en alles en improvisaties. Trompetist stond er, trombonist, goede gitarist. En toen was het van, met een beetje zo'n dronken hoofd van, wat gaan we in hemelsnaam doen? En toen kreeg ik de bevrijdende woorden, we spelen een lekker sambaatje. En als ik iets toen geleerd had, was zo'n Latin voetje, zo'n samba voetje. Doentje, kagoentje, kagoentje, kagoentje. Dat kon ik uren volhouden. En daarboven saus je een beetje op je snaren. En die band die zet in. En je wordt net zo goed als de mensen waar je mee speelt soms.
1: Ja,
2: tenminste, als je de chops hebt. En mijn broer die zei later, daar heb je hem weer, hij zei, op dat moment zag ik in één keer het verschil. Je had die stap gemaakt naar de professionele jongens.
1: Ja.
2: Je was amateur af.
1: Ja.
2: Met beentjes in een hok oefenen. Ja. Hij zei, in één keer zat jij met die echte cats te spelen. Ja. En het klonk als een beest. En dat kwam door die interesse van mij.
1: Ja.
2: Ik zat daar niet als een rockdrummer. Ik zat er echt als een Latin jazz drummer.
1: Ja. En wanneer was dat?
2: Toen was ik 19. Ik ben van 57. Dus dat was...
3: 76.
2: Ja.
0: Toen je ben je nog tegengekomen.
2: En die dame heb ik 9 jaar mee gewoond.
0: Oh.
1: Ja, ik dacht van, we krijgen een romantisch verhaal te horen.
2: Nee, dat was echt een geweldige dame. Maar ja, ja, toen kwam ik bij Maarten Peters in de Dreamers spelen. En daar kom je andere dingen tegen. En op een gegeven moment liep dat een beetje mis.
1: We gaan ook weer even wat muziek draaien. Welk nummer past hierbij?
2: Ik zou gewoon Joey draaien van Philip Kronenberg. Daar hebben we het nog wel over.
1: Doen we, ja. Ja.
4: Strange little beast in tropical heat.

0: je zet een groove aan en dan doe je als drummer muzikaal doe je niet te veel. Dat nummer, daarom heb ik dat erin gezet van zonder te veel poespas een nummer een enorme onderkant geven.
1: Dat is een andere kant voor jou.
0: Ja. Nou, weet je wat het probleem is? Dat ik ben wel muzikant, maar ik ben nooit zo'n enorm bestudeerde drummer geweest. Dus je hebt mensen die kunnen chops spelen.
1: Ja?
0: Soms zo waanzinnig. En dan zit ik als drummer te kijken en denk ik van, hoe is het mogelijk dat iemand dat met zijn handen en zijn voeten kan? Maar het heeft vaak een heel weinig muzikale functie. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dan zit iemand te spelen en die zie je dan al. Er komt een glimlach op zijn gezicht, want hij zit in een simpele groove. En dan komt er een smile, want dan weten ze, ik ga nu een fill inspelen.
1: Okay.
0: Dan blaas ik iedereen uit de schoenen. Maar dat liedje vraagt daar op dat moment niet om. Dus ik heb heel vaak zo van, heel knap, maar het heeft niks met
1: dat moment met de muziek te maken.
0: Precies, of met de tekst of wat dan ook. Ja, maar dan kunnen ze die chop. En dan willen ze hem ook natuurlijk uitladen. En
2: ik laten zien, ja.
3: Dat vind ik ook, ja.
0: Ja, ja en niets is ons vreemd. Ik bedoel, ik ben ook jong geweest. Maar naarmate je ouder wordt, is juist de essentie van de song. En het bijna nihilistisch, gewoon een groove. Maar dan ook echt geconcentreerd. We noemen dat een pocket groove.
1: Okay,
0: ik word dus heel vaak gevraagd van, jij zet het op scherp met gewoon goede grooves.
1: Ja.
0: Dat is een beetje een ondergesneeuwd kind geworden. Ja. Want iedereen zat maar te fillen en te soleren.
1: Ja. Ja.
0: Maar 95% van het liedje is vaak rhythm en groove.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En daar zijn ze dan niet zo mee bezig. Maar dan komt die
1: maar film. Zijn drummers niet een beetje gefrustreerd? Ze zitten achteraan, niemand ziet ze en zo. En vandaar dat ze misschien toch een beetje willen soleren en een beetje naar boven komen.
0: Ja, zo heb ik er nooit naar gekeken. Want ik zit ook eigenlijk altijd schuin vooraan. Maar ik ben een dominante drummer als persoon.
1: Ja. Ja.
0: Maar ik denk
2: en hij laat zich ook horen, ook verbaal.
1: Ja, ja.
0: Maar ik snap wat je zegt. En bijvoorbeeld mijn ambitie om drumsolos te doen is laag. Ik ben daar nooit zo mee bezig. Ik kan wat chops spelen, maar, of ik kan een verhaaltje vertellen. Maar mijn grootste kick zit toch in het aankleden van muziek met wat ik dan hoor, wat een nummer nodig heeft.
1: Oh, okay.
0: En dat is soms, kan het, ik bedoel die Steve Jordan die we allemaal kennen die nou bij de Stones speelt, maar die speelde daarvoor bij de Expensive Winos met zie je ook in die prachtige documentaire over Chuck Berry, heel rock'n'roll, daar zit hij ook. En Steve Jordan zat vroeger bij de jongens van de Brecker Brothers en dan speelde die ongelooflijke goede fusion in die stijl van de jaren 70 was hij heel jong, speelde waanzinnig. En die is uiteindelijk, noemen ze hem nou de pocket drummer, die speelt soms nog niet eens geen crash meer in een nummer. Dus die zet iets in, daftu, stapetu, kabapetu, kabapetu, en dat gaat door.
2: Is het ook wat Charlie Watts deed?
0: Ja. Nou, dat doet hij dus. Maar Charlie had nog wel eens een keer een filletje of een ploem, ploem, ploem. En maar hij zegt van, toen hij bij John Mayer speelde ook, daar staan nummers op. Dat je denkt van, wat? Hij speelt een 1 en 3 in de kick en een 2 en 4 in de snare en houdt hij 5 minuten vol. Ja. Voor de insiders, boom, kat, boom, kat, boom, kat. En dan voel je gewoon van, ja, maar het zit wel op een enorm breed zadel.
1: Ja. Ja.
0: En zet je dan 10 drummers of 100 drummers op een rijtje en je zegt, speel allemaal de simpelste groove. Dan nog denk ik dat ik zeg van, ja, maar dit is Steve.
1: Ja. Okay.
0: Terwijl er eigenlijk heel weinig aanhaakpunten zitten van, ja, het is gewoon boom, ta, boom, ta. En, maar hoe die dat plaatst.
2: Dat is voor jou wel de ideale drummer als je weet.
0: Voor bepaalde muziek wel, ja. En ik ben pas geleden geïnterviewd door een andere drummer. Die heeft een heel ding op YouTube gezet. En die zei, ja, maar jouw kids klinken altijd zo goed. Selecteer je daar hout op? Ik zei, nee, ik selecteer helemaal niks. Ik krijg wat ik voor mijn neus krijg en dan gooi ik een paar velletjes op zo. En ik laat het klinken zoals Sjoerd van Bommel een drumstel wel laat klinken. Dus een beetje omvloeis, een beetje diepte, een beetje warmte. Een beetje J. Belrose, wat ik een fantastische drummer vind. Maar dan nog, als een nummer vraagt om helemaal niks te spelen of alleen maar op het einde vier bellen, backup ticketjes, dan doe ik dat ook.
1: Ja.
0: Dus ik zit er niet om mezelf te verkopen. Het is altijd, het gaat om, wat heeft het nummer nodig? Heeft het mij nodig? Nee, ik hoor het niet. Nou.
1: Maar zeg je nou ook dat een drum ook een melodie kan spelen?
0: Nee.
1: Wat ja, je wel eens van de drummer van de Who hoort, dat hij toch wel melodisch aan het drummen is of zo. Nee?

0: Keith Moon, die had natuurlijk, omdat hij op een gegeven moment wel 5 drumrodies had, nam die steeds meer mee. Dat echte, ja. Die mensen die lachten zich helemaal gek.
1: Ja.
0: Want hij had geloof ik op een gegeven moment de tommetjes voor hem. Daar een rij tommetjes boven. En daar een rij tommetjes boven. Hij had niet eens zulke lange armen om erbij te kunnen wijzen. Maar dat moest mee, want dat zag er dan heel goed uit.
1: Ja, nou zeker. Ja.
0: En het is, Keith Moon is natuurlijk is een totaal ongeleid projectiel. Ja. Maar die heeft ook nooit geen drumles gehad of wat dan ook. Maar het is wel een ongelooflijke natural drummer.
1: Ja.
0: En dat is het mooie tegenwoordig wel van de techniek die we hebben. En AI of weet ik wat het is. Dat je dus geïsoleerde drumtracks.
1: Ja, klopt.
0: Op YouTube. En dan moet je Keith Moon. Want ik dacht altijd van ja, hij speelt heel veel gewoon de bass en achtste. En dan ging hij eroverheen. Op een gegeven moment heeft hij de hi-hat ook thuis gelaten. Want hij bleef alleen maar op die dekkers rammen en zo. Maar als je dat dan hoort, dan hoor je veel meer nuance en veel.
1: Ja,
0: dan denk je, wow, wacht even, die gozer kon echt wel meer spelen dan ik in eerste instantie zou denken.
2: Ja. Terugkomen op jouw keuze voor Joey. Is je wel eens opgevallen dat de gitaarlik in zit, die ook zit in het nummer wat jou het meest heeft geïnspireerd, The Russian Spy and I.
0: Maar die Russian Spy and I, dat ik had meer met, toen jullie mij dit vroegen, dacht ik van, ik ga nummers zoeken waar ik niet per se helemaal van ons boven was, maar die wel een bepaalde indruk en een bepaald soort hunkering bij mij losgemaakt heeft.
1: Ja.
0: En ik weet nog dat ik een Russian Spy en hij was volkomen onbekende gitarist in Nederland.
1: Ja. Toen, ja.
0: Toen. En dat was een beetje zo.
2: Je had John in the Cellar Rockers, die heb je niet gezien.
0: Nee.
2: Ja, ik heb hem nog gezien voor de televisie.
0: Precies, maar dat die 10 jaar in muziek.
2: Ja, dat scheelt zoveel.
0: Ja, dat scheelt enorm. Ja. Ik ben echt een kind van opgroeiend in de 60 jaar. Maar jullie, jij bent al een eind 50. Ik ben jou al alert gemaakt.
2: Little Richard en Jerry Lewis, hè, dat zijn.
0: Die heb ik later enorm gaan waarderen. Ja. En ik vind ook dat Little Richard eigenlijk gewoon een standbeeld moet hebben. Want iedereen heeft het altijd over al die andere jongens. Maar als iemand.
2: Ja. En hij is 50 jaar na zijn successen, zong die de nummers nog precies hetzelfde. Dezelfde inzet.
0: Dezelfde
2: toonsoort.
0: Ongelooflijk. Want dat doet Paul McCartney trouwens ook.
1: Ja.
0: En die mag dat ook. Maar ik vind jammer genoeg, ik ben eigenlijk zo half jaren 60, eind jaren 60, 67, 68, ben je 10, 11. Dan beginnen dingen pas echt een indruk achter te laten. Ja. Dat je denkt van, wat is dit? En dat Russian Spy and I, wat je daarna kunt draaien. Daar zat een jonge gast in. En die had een soort gitaarriff. En dat heeft je, uiteindelijk was dat Jan Akkerman. Die heeft die riff nog 100 keer uitgemolken. Ja. Maar dat was wel een techniek. Dat was de gitarist met de 4 vingers.
1: Ja.
0: In plaats van toen de tijd. De gitaristen, Clapton, die speelde de hele avond. Speelde die soms met de fuck you vinger.
1: Ja.
0: En dat waren 3 vingers gitaristen. Een Dwayne Allman, een noem ze allemaal maar. Ja. Dat waren 3. Ja. En Jan Akkerman was eigenlijk een beetje in die gypsy waar we het over hadden.
1: Die was een beetje
0: een gypsy student. Ja. En die speelde met 4 vingers.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk een ongelofelijke, in plaats van dat alles zo getrokken wordt, speelde Jan veel mooier met zijn hand klassiek op die dingen.
1: Ja.
0: En ik vind dus ook, daarom wil ik hem wel noemen, want het lijkt, iedereen zegt altijd niet zo'n hele sympathieke man of zo. Maakt mij niet uit. Hij heeft toen ook met recht beste gitarist van de wereld gewonnen. Dat is denk ik 74.
2: Ja, rond die tijd.
0: 72. En toen werd hij dus in één keer
2: wel van Clapton.
0: Nou, maar ik snap dat wel. Want als je 73 Live at the Rainbow van Focus. Daar speelt hij dingen dat, ja, in die tijd kon niemand dat op die manier. Tuurlijk, die waren er wel. Ja, maar in die rock, in dat rockverhaal, was hij gewoon de eerste die dat zo neerlegde. En ja, ook een enorme persoonlijkheid on stage. Je ging kijken alleen al naar die zigeunerkop met dat lange haar. Toen had hij nog haar. En dan die snor. En dan zat je naar hier in het casino. Ik heb Focus een keer of 4, 5 gezien op een zondagmiddag. En dan werd je gewoon helemaal uit je stoel geblazen. Ja. 4 van die ongelooflijk goede muzikanten. Ja. Ik bedoel Thijs van Leer, neem me niet kwalijk, maar is een fenomeen natuurlijk in Nederland. Die heeft mij op een gegeven moment met die Bach-akkoorden en die manier van een melodie maken en zo, heeft hij mij, daarom ook dat Sylvia erop, heeft hij mij mijn oren wel flink opgeschud.

0: Hoe is het bij jou begonnen? Je laat nu al wat dingetjes erover horen, maar ja, hoe is het in feite begonnen?
1: Nou, ik kom uit een groot gezin, middenstandsgezin, en 6 kinderen. Maar mijn ouders waren sterk van de overtuiging dat we allemaal een instrument moesten leren spelen. Dus mijn oudste broer, blokfluit, die ging naar mij door, kreeg hij pianoles enzovoort. Dan zijn van de 6 kinderen, zijn er uiteindelijk 3 redelijk fanatiek doorgegaan. Waaronder een jongere broer die echt pianist is geweest, Frank van Bommel, of is. Maar wij moesten dus blokfluitles, dat werd pianoles. En dan werd het dus Czerny, het werd Bach, het werd Mozart. En dus ik zat als klein mannetje, zat ik al redelijk gewoon te lezen en te spelen. Ja, maar nooit één docent ontmoet in de klassieke wereld die zei... Ja, maar kijk nou eens welk akkoord je speelt. Dat die wereld, de klassieke wereld...
2: Ja, geen akkoord. Ja.
1: Nee, dan dus. Dan. En afijn, op een gegeven moment moest je dan om 4 uur thuis zijn. Want dan moest je een half uur studeren. En dan kwam de volgende daarna en de volgende daarna. Ja. Dus kwam ik om 4:15. Dan had ik en mijn vader en mijn moeder en ook mijn andere broers tegen. Want dat schoof dan op. Want iedereen moest studeren.
0: Ja, mooi, ja.
1: Dus dat was zo'n ding. Maar toen kreeg ik les van Mark Winter. Die heeft dat, Ad Kramer heette die eigenlijk, maar die heeft als artiestennaam heette die Mark Winter. Met de Heilsoldaat had hij zo'n liedje. En dat was een producent van het beetje platte Nederlandse gebeuren.
2: Okay,
1: En die man die gaf ook pianoles, toen was hij nog jong. En die ging dan naar mijn ouders en zei: hij doet het hartstikke leuk en hij studeert ook erg goed. Maar hij heeft het alleen maar tijdens het piano spelen, alleen maar over drumstel.
0: Oh ja.
1: Want dan had ik weer een tommetje in de bos, in de etalage van de dingen van de Goos en Zwaagman zien staan. En dan zei hij: ja, ik weet het niet. Hey, zijn mijn ouders, hij blijft piano spelen. Die herrie moeten we niet hebben, dus dat is nog heel lang. Maar ja, dan word je ouder, je groeit op in de jaren 60. En dan word je haar langer en dan moest je dan wel weer eens vanaf. En weer wordt het weer langer. De meisjes die komen in je leven. En toen had ik zo op de middelbare school 2 jongens die zeiden van... nou, we hebben 2 gitaren en 2 radio's.
0: Ja.
1: Met het doek eraf. En dan, gelukkig is dat uiteindelijk wel versterkt geworden. Maar eentje bouwde die dingen.
2: Ja.
1: En toen werden we een triootje. Invention. En dat schreven we eigen muziek. Als wereldleed. Dus we gingen geen covertjes doen.
2: Nee,
0: zo.
1: In inzet hadden wij zoiets van: we hebben iets te melden. Toen waren we wat 16, 15, 16, 17. Ik had geen drumstel, maar een bekken en ik weet niet wat. Maar mijn moeder, die met die 6 kinderen, die had enorme bergen was. En die kocht toen, dat weten jullie ook nog, want jullie hebben letten, van die dashtrommels en zo.
2: Ja,
1: en dat waren kartonnen.
0: Ja.
1: Zo hoog, 85 centimeter hoog, met zo'n kartonnen deksel erin, handvat. En die draaide ik dan om en had ik, die zaagde ik door, had ik daar een deksel of zo. Dus ik legde zo die trommels om me heen en dan het ene bekken. Dus de meisjes mochten nooit binnenkomen in de repetitie. Want dan zagen ze dat ik eigenlijk zat te kleuteren achter een hoop karton. Maar die moesten dus altijd dan buiten in de brandgang wachten. In het drumhokje. En dan speelden we daar en dan konden ze het wel horen. En die werden echt fan. En zo ben ik op een gegeven moment een krantenwijkje gaan doen om mijn eerste.
2: Maar waar is het vandaan gekomen, die passie voor drummen dan?
1: Nou, dat is ook leuk, want ik weet dat ik op een gegeven moment luiers uit stond te pakken, want wij moesten altijd meewerken in de magazijn van onze drogisterij. En toen kwam er Arthur Brown met Fireworks. En ik weet niet van welk jaar, dat zoeken jullie wel uit.
2: Ja.
1: En daar zat een soort, wat ik nou weet, een kwartensnare. En dat betekent dus dat je op elke tel speel je een keiharde snare. En ik stond dat uit te pakken. En ik hoorde dat nummer langskomen. En dat werd echt ook flink aangekondigd van dit is wel rock'n'roll. En ik werd uit mijn schoenen geblazen. Doordat ik in één keer die emotie hoorde die in dat nummer zat.
0: Ja.
1: Dat is, dat was die zanger die op een gegeven moment ook met vuur op zijn hoofd. En die kennen jullie misschien
2: heel
1: wel
2: mooi
1: beter.
2: Nummer,
1: Maar ik weet nog dat ik toen, ook weer, niet dat het nou zo'n waanzinnig nummer is. Maar voor mij brak het iets open.
0: Ja. Ja.
1: Een soort...
0: Ja. Zag je dat live of op de televisie?
1: Nee, ik hoorde het op de radio.
0: Op de radio?
1: Want ik stond in het magazijn uit te pakken.
0: Zo.
1: En het was een beetje dat bandeloze wat mij aantrok. Ja. Van, zo, het hoeft allemaal niet te precies. En ik kwam uit die klassieke wereld. En ineens was dit, werd geschreeuwd en gegild. En wat jij met Little Richard had waarschijnlijk. Ja. Dat gebeurde daar ook. En dan vooral die drummer die zo... En dat bleek later. Weet jullie wie die drummer was?
2: Nee, ik niet.
1: Greg Palmer.
2: Echt waar?
1: Ja. Oh, wat leuk. Van Emerson, Lake & Palmer.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Waanzinnige drummer.
2: Die hebben we nog gezien, ja.
1: Die heb ik pas geleden nog gezien. Die is dus een paar jaar ouder dan ik. En die zat gewoon pure Buddy Rich snare dingen te spelen. Dus die jongens, zo'n Keith Moon, niet, maar de meeste drummers toen de tijd, hadden natuurlijk niet heel veel voorbeelden.
2: Nee.
1: Buiten de swing en de big bands.
2: Ja. Ja.
1: Met drummers als Louis Belson en daarna de bebop jongens met Mark Max Roach en Roy Haynes en zo. Ja. Dus die speelden vanuit best wel een goed opgebouwde vocabulaire op drums. Ja. En die Greg Lake, of die
2: Palmer,
1: die zat in Fire, was hij degene die mij dat heeft...
2: Is begonnen. Ja. Ja. Ja.
1: En dat weet je niet, dat je oud was, 11, 12 of zo, maar toen had je zoiets van, ik wil niet meer op pianoles. I am the god of hellfire, and I bring

0: Welk nummer past bij jouw begin van jouw carrière?
1: Ja, doe maar Cave Dance. Doe maar Cave Dance.
0: Ja? Okay. Ja. Met Clemens. Ja,
1: ja met Clemens. Ja. Clemens was vooral een ongelooflijk entertainend om te zien. Maar als pianist had hij een aantal stride dingetjes en zo. En toen heb ik daar Peter Liebrom als saxofonist bij gevraagd. Om het nog een kastje van jazz te geven. En die heeft lekker meestal te toeteren. Die wist van toeten nog blazen om het in het jargon te blijven. Maar die zijn zo handig dat ze gewoon op die paar akkoorden die wij toen speelden. Maar Clemens en Stuart, of van de Van Verbommel, dat had wel die power die ik ook in Fire hoorde. Van, dat was, ik heb ooit een andere drummer gehoord die zei van, ja, toen jullie begonnen te spelen, dacht ik, ik ga eens bij die drummer en die pianist kijken. Want hij zei, ik verwacht de brushes, een beetje rustig spel. Hij zei, ik sta voor dat podium. Er wordt op een enorm hard volume afgeteld met de mond, niet met stokken, maar gewoon, en hij zei, en een ontploffing volgde.
2: Ja, ja.
1: En er werd geknald en gegooid met stoelen. En er werd bier geschonken.
0: Ja.
1: En hij had zoiets. Ik dacht dat ik naar een rustig jazzgiro ging.
2: Ja, jullie traden op in de hal.
1: Wij traden op in de hal.
2: En, jij zong ook mee.
1: Ja, ik ben altijd gaan zingen. Maar Clemens, want als je naar die nummers kijkt die ik die mij een beetje gestuurd hebben. Dat is toch allemaal een beetje blanke rock and roll, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En Clemens is eigenlijk degene, en dan ben ik dus al best oud en heb ik al een hoop bands in mijn leven gehad. Die zei van, ken jij Vest Domino? Ik zei, ja, ken ik wel, maar wat gaan we daarmee doen? Ja, spelen. En dan had hij een heleboel van die dingen, van die Vets Wallen dingetjes.
0: Ja.
1: Dr. John. Ja. En hij had zoiets van, die R&B, die rhythm and blues. Want je moet oppassen met R&B en rhythm and blues. Want dat zijn tegenwoordig twee verschillende dingen. Maar die ouderwetse rhythm and blues met New Orleans invloeden. Daar kwam ik vooral met Clemens. Die draaide die shit voor mij. En die had zoiets van, dan gaan we dit ook doen en dat. En in het begin had ik nog zoiets van, Oké, gaan we het seizoen doen. En dan ga ik geloof ik wel weer rondkijken of ik iets leuks ga vinden. Maar ik vond het zo'n geweldige kerel. Ja. En dat is hij nog.
0: Maar ik heb Cave Dance een paar keer gehoord. Maar ik vind het een bijzonder experimenteel nummer.
1: Dat is het.
0: Ja, heel apart wel.
1: Ik kende die jongen toen net, die man, Clemens van de Ven. Ik had al wel gehoord van een trio Narrow Escape, waar een pianist altijd binnen twee nummers een blues uittrok. En dan met bezweet bovenlijf soms ook de akoestische piano in de fik stak. Dus ik had zoiets van. En een saxofonist met twee sax in zijn mond. Dus ik hoorde al wel in de wandelgangen van, er is een of andere wilde man. En die kom ik tegen. En die zegt, ik hoor van mensen dat jij een goede drummer bent. En wil jij mij helpen met een cd maken? Dat is dus waar dat Cave Dance op staat. Toen bracht hij nog een bassist en een gitarist mee. B.J. Baartmans als jong gastje. Ja. Was echt heel klein nog en jong. Ja. En wij gingen een opname maken in Amsterdam. In de studio van Ferdinand Bakker van Elkwin toen de tijd. En Kim Hayward, drummer van Siljoya. En dat was een hele keurige studio. We hadden een eigen technicus bij ons. En dat was dus elkaar aftesten. Wat gaan we doen? En in die periode dat wij dus met vier mensen in die studio zitten te werken, kwamen Clemens en ik er steeds meer achter dat we heel erg naar elkaar toe trokken in bridges verzinnen. En dan ging ik op een staande tom iets doen en dan kwam die erbij, dan ging die mee rommelen en op een gegeven moment vergaten we bijna dat we in een viermanschap zaten. En na afloop daarvan moest ik terug naar Django Edwards, want daar speelde ik toen nog mee. En toen dacht ik van, ik zit in een hele grote club mensen met roadies en kleedsters en weet ik het allemaal, de helft was zwaar verslaafd en van alle dingen. Je moest er lopen, moest je hand op je zak houden. En ik was daar een beetje beu. Ik denk, ik wil ook niet meer in een band.
2: Nee.
1: Maar ik wil het allerkleinste wat ik buiten mezelf kan doen, is nog één persoon aantrekken. Dus ik ben naar Clemens gegaan. Ik zei, hoe zie jij het zitten om niet als bandje, maar als duo te gaan spelen? Hij kwam uit een trio. En toen zei hij, ja, dat weet ik niet. En dan komt het nog op bij mij te liggen. Ik zei, nee, want ik zing ook alles mee met jou. En toen zei hij, nou, we hebben binnenkort de aprilfeesten op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Daar proberen we het met z'n tweeën. Als ik het niet zie zitten, dan gaan we toch. Toen zei ik, nou, dan nemen we Bart-Jan of welke gitarist ook mee en een bassist. Wij zijn in die tent, wat later de paradeachtige, weet je wel. Kwam zo'n club ook op het Nieuwmarkt met allerlei tenten en draaimolens. En Clemens en Sjoerd tellen af en beginnen te spelen. En die hele tent ontploft. En later zei ze ook, hij was ook 25, 30 centimeter verschoven door het houtwerk. En toen zei hij na 1 of 2 avonden al van, ik geloof dat we iets hebben.
3: Ja.
0: Ah, wat leuk.
1: In datzelfde seizoen vermeldt de allerslechtste krant van Nederland, de Telegraaf, en in het Kielzorg, de AD, vermelden, als mensen naar de parade gaan, gaan ze naar Loes Luca kijken en dan gaan ze naar voorstellingen kijken. Maar als je nou echt iets heel bijzonders wil zien, gewoon keiharde rock'n'roll, moet je naar het duo van de Van Bommel. En dat stond in die twee kranten op de cultuurbijlagen, voor zover de Telegraaf cultuur kan brengen. En dat trok zoveel mensen, dat daarna onze agenda zich... We pakten gewoon alleen maar de telefoon op.
2: Oh ja, was het zo succes.
1: En dan noemden we een prijs. En dan zei ze, ja, is goed, is wel een beetje veel. En dan gingen we...
0: Wel een beetje veel, ja.
1: Maar dat, wat jij dus zegt over dat nummer, dat is dus eigenlijk in een soort... het zijn nooit veel akkoorden, dat hoor jij, Rick, als gitarist wel. Het zijn altijd een soort, daar gaan we weer, grooves. Ik speel dan een groove die, waar ik me lekker bij voel. Clemens rammelt daar zijn piano op. Ja. En Bart-Jan speelt daar een onwaarschijnlijk goede solo, als klein mannetje nog. En dat is eigenlijk een soort steekhoudend iets voor Clemens geworden. Gewoon 1 akkoord, liefst, of 2. En dan on cue naar de 5e trap. Dus dit was niet eens een bluesje. Het was niet van, we spelen een 1-4. Nee, het was gewoon rammelen op het eerste akkoord. En op cue vlogen we naar die 5e trap. Weet je. En ook dat moest ik leren.
4: You know, about 300.000 years ago, these people lived in caves. And once a year, with full moon, they're having this party where everybody gets down to the absolute center of nature. All night long, there's this dance going on.

0: We gaan naar het eind van het eerste uur. Met welk nummer zullen we dit mooie uur afsluiten?
1: Private Ways.
0: Private Ways, oké, van Baartmans.
1: Ja.
0: Ja.
1: Met op zang Ian Matthews. Nee, is Ian Matthews, dat is wel leuk, want die zijn als duo speler die op het ogenblik. En ik heb pas geleden Ian Matthews 80ste verjaardag gedaan. En die had als gast Richard Thompson. En Richard Thompson van Fairport Convention was ook zo'n aparte, net zoals we over Jan Akkerman hadden. Ja. Die Richard Thompson had ook zo zijn eigen stijl van. Die was 17 toen hij in die band zat. De hele wereld sprak over die gozer, of 18, weet je wel. En die Richard Thompson is dus in Nederland, doet een toertje en komt op de verjaardag van Ian Matthews, die toen zanger was van de Fairport Convention. En die wordt 80. En ik zit dus die avond zit ik te kijken en er staat een best hele kwieke Ian Matthews en met gitaar om te spelen. En daar staat een hele, best wel kwieke, 77-jarige Richard Thompson. Ja. En ik zit erachter te spelen. Ik denk, ik zit one handshake away van Jimi Hendrix.
2: Ja.
0: Nieuws. Ja? Wat leuk, ja. Oké, bedankt.
2: Ja.
0: Tot zo.
2: Ja.

0: Als voorproefje voor het tweede uur, hier het advies van Sjoerd van Bommel aan beginnende drummers.
1: Zou me niet verbazen, Sjoerd, als jij nog een boodschap hebt voor de jongere generatie muzikanten.
2: Sta je niet blind op chop learning. Dus word niet een handige muzikant. Ik zeg altijd zo, koester je beperkingen. En dat betekent, als iets niet goed gaat, word niet moedeloos. Maar bekijk waarop het niet gaat. En misschien zit daar wel juist net die afslag in die jou als muzikant een andere richting geeft ten opzichte van al die andere handige jongens. Ja. Die daar geen problemen mee hebben. Dus ik vind muziek is. Wat tegenwoordig is, is dat mensen sneller, beter en harder de 100 meter kunnen lopen. Ja. En ik speel hem van het podium af. Ja. Of ik ben veel beter dan Clapton of zo, weet je wel. Ja. Maar muziek is wat mij betreft het enige terrein op deze wereld waar totaal geen competitie zin heeft. Want wat ik vertelde van Steve Jordan, die speelt één keer een boom en een tak. En dan luister je, of Steve Gadd ook, die zit zo in de muziek. En die spelen simpele dingen. En dan zie je een gospel chop drummer. En daar word je helemaal misselijk van, want die kan alles. Ja. Maar hij vergeet dat hij muziek moet maken. En dus die loopt de 100 meter in 8 seconden. En Steve Gadd komt er in 15 seconden achteraan. Ja. Maar toch zeg ik van, het heeft geen zin om te vergelijken. Nee. Dus koester je beperkingen en zorg dat je een eigen stem krijgt in de muziek.
3: Ja, eigen stijl, dat geloof ik ook, ja. En een beetje een uitstraling.
2: En ik heb pas, als ik dit nog mag vertellen, ik zit te spelen in Oefeld. En ik zit er altijd op hetzelfde plekje. Daar speel ik een 3 of 4 keer per jaar. En dan zie ik een aantal mensen die tegen de norm in altijd bij de drummer gaan zitten. Meestal denken ze, oh, dan gaan ze al zo klaar zitten. Heb je nog geen. Want ik speel niet hard meer. Ik vind het heerlijk om te muffelen. Ik gooi ook zemen op mijn snare en ik gebruik polstok en zo. Ik ben de hele avond eigenlijk aan het toveren om te kijken van, gaat dit klinken? Dus het is ook elke keer anders. En die weten dat. Dus die gaan daar zitten. En die zitten eigenlijk de hele tijd zo in de machinerie van een drummer te kijken. Oh, omdat ik ze zijdelijk zit. Ze zitten daar. Ja. En er zit een man bij, die is op kruk. Ik zei, gaat die goed? Hij zei, is een lang verhaal. En dus we doen die set, we spelen. En daarna zegt hij, ik zal het je vertellen, ik heb nog tot december. En dan ben ik, volgens de dokter, ben ik opgegeven. Hij zei, maar wat ik vandaag weer gezien heb.
4: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
6: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
5: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond.

0: Met nu De Krochten.
1: De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederrock.
2: Welkom terug, luisteraars, bij de tweede uur van De Krochten met Sjoerd van Bommel. En we laten Sjoerd weer snel vertellen over Clemens van de Ven en zijn samenwerking met hem.
3: We kregen ook last van populariteit. Ja. Dus wij speelden op Oerol, Noordzee heb je gezien, maar ja. De Roggenfeesten. Nou, overal op die eilanden, alle festivals, wij stonden op. Wij speelden wel eens tussen twee Amerikaanse bands in en dan hadden ze zoiets van een drumstel en een piano. Wij zijn benieuwd, zei de Amerikaan dan. Dan gingen wij dus drie kwartier enorm stommelen. Dubbele bass had ik toen, dubbele pedalen.
4: Oh, ja, ja.
3: En dan gewoon hakken en krallen en hoezo, weet je wel. En dan kwam Clemens bij mij drummen. Ja. En dan, zag je later die Amerikanen, die waren in volledige. Die hadden echt zoiets van, holy moly, die zoiets van, this is amazing, weet je wel. Dus dat kwam ook. Clemens, wij speelden op de parade. En dan zeiden de boekhouders en de jongeren van de horeca, die zei altijd, kwam je in dus op weer een caravan. En dan zei je, het is zo leuk, we kunnen altijd zien aan de inkomsten wanneer Clemens en Sjoerd gespeeld hebben. En toen zei hij van, kijk, hier zit Arthur Ebeling, 5000 euro omgezet. Bandje van Pierre van Dal, 6. En hier een band met 23.000. Dit is zonder de frisdrank, hè? En dat waren wij dan. En hij zei, nou, dan gaat het weer door, 5, 6, 24. Oh, daar zijn jullie weer. Dus op een gegeven moment stond ik daar zo achter. Ik zeg, nou, vanaf nu is die prijs helaas niet meer de oude. Nee. En toen zei hij, hoezo? Ik zeg, als dat verschil zo groot is, dit is zonder fris, hè? Ja. Dus die fris, dan komt er nog eens een keer, dan zit je voor 30.000 euro te spelen. En wij krijgen 1.000. Ja. Ik zei, nee, dat gaan we veranderen. En toen kwam de hoofdboekhouder erbij, die deze week afscheid neemt in Utrecht. En die zei, ik vind dat ze gelijk hebben. En toen kregen wij dus een andere betaling.
4: Oh, okay. Goed,
3: waarom? Omdat wij gewoon werkelijk mensen van heinde en ver trokken. Ja, ja.
2: Maar heb je langzamer gespeeld, Clemens, dan?
3: Ik heb 6 jaar heel intensief. En oh ja, dat vertelde ik. Ja. Dan krijg je dus ook vormen van overdreven fanschap. Ja. En op een gegeven moment weet ik nog, wij zijn aan het spelen en zo. En hoe uitzinnig het ook uitzag. Wij waren bloedserieus, hè?
4: Ja.
3: Nou, wij stonden achter het podium. Clemens had soms moeite om het podium op te gaan. Dan had hij een beetje de zenuwen. En dan zei ik altijd, joh, het wordt vanzelf 12 uur en zo. En dan gingen we spelen. En dan was het gewoon terdege zorgen dat de nuances wel, want anders werd het gewoon punk. En, en er stond een stelletje voor het podium. En die kende ik al een tijdje. En die meid stond zo over de top op zijn Amerikaans te gillen met alles wat we deden. Dus ik zit in een solo iets te doen en ik hoor. Dus ik stop en ik zeg, hou je bek! En ik ben doorgegaan. Gaat ze later, heeft ze alle plaatjes van alle cd's, staat ze zo voor het podium, staat ze alle boekjes kapot te scheuren.
4: Oh, wat een verhaal.
3: Dus toen ben ik naar haar toe gegaan en toen zei ik van, wat ben je nou aan het doen? Ik haat jullie, En toen zei ik, zo snel kan het gaan. Jij bent een enorme fan van ons. Ja. Wij zijn altijd vriendelijk. En zo. Nou roep ik één keer dat je je bek moet houden. Omdat ik zo niet meer kon concentreren. En nou zijn we. Ja. Maar daarna heeft ze die boekjes wel weer. Want toen had ik het dan bijgelegd. En toen moest ze nog huilen. En toen had ik nog zo van, kom maar lieverd. En toen is ze weggegaan. Maar toen zei ik later tegen Clemens. Nou, dat was na 6 jaar.
4: Okay.
3: Dat was 97.
4: Ja.
2: We gaan nu luisteren naar een heel mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Clemens van de Ven en Sjoerd van Bommel. Het is een live optreden op de parade in 2009. Het nummer heet Ride Your Pony. En op een gegeven moment bijna aan het eind kan de Clemens het niet meer houden en gaat hij ook mee drummen. Geniet ervan!

0: Ik schrijf teksten. Dus ik heb voor Claims ook, maar ook nu bij Mrs. Hips en zo. Ik schrijf bots, een aantal teksten. Oh. Burnout heb ik hier. Burnout, bots. Ja. Dat is dus een nummer van mij met een tekst van mij.
1: Ah.
0: In het Nederlands en in het Duits.
1: Ja, in het Duits.
2: Oh. Ja, ja.
0: Jeden morgen steht er auf. En Bots was, zeg maar gerust, heel groot in Duitsland. Hè?
2: Ja. Ja.
0: Die zei Rock gegen Rex, zijn ze uitgenodigd. En toen hebben ze Nederlandstalig op een heel groot festival in de buurt van Frankfurt. Rock gegen rechts, daar moet je nou nog eens op komen.
2: Ja.
0: Ik bedoel,
2: ik kan dus, niet meer, nee.
0: Nee, dan heb je echt een hele vervelende mensen over. Ja, ja. Maar, die dat tegen willen gaan. Maar Bots werd uitgenodigd omdat ze in Nederland bekend stonden als een activistisch, socialistisch beentje. Dus hadden ze iets, nou die mogen ook komen. En die hebben Nederlandstalig op een Duits festival gestaan. Ja. En zo'n moment waar ik nou kippen van me krijg, ik was altijd toen nog niet in hoor, dat het hele terrein in één keer opstaat.
1: Oh,
0: alle mensen die een bestes leven wünschen, zo'n Aufstehen, en iedereen ging staan.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja,
0: en toen was een kostje gekocht. Ja. Toen zijn er een aantal hele grote Duitse schrijvers zijn teksten ook mee gaan schrijven of vertalen.
1: Ja.
0: Of Bierman en echt grote jongens.
1: Ja.
0: En die hebben Bots dus in het Duits. Toen zijn ze in Duits gaan werken. En die hebben een soort geweldige truc gedaan. Want die hadden een... die is later bij die linke politicus geworden. Maar dat was hun manager. En die stuurde dus over heel Duitsland stuurde die kaarten.
1: Ja.
0: Als je het hoort. We hebben ook zo ooit iets met Maarten Peets gedaan. Dus dat je op de radio een nummer aan ging vragen.
1: Oh,
0: maar dan moest het niet allemaal uit Stuttgart komen of uit Frankfurt. Dan, dus hij stuurde dan kaarten naar mensen over heel Duitsland. En die stuurde dan die kaarten in naar allerlei radiostations. Wie mocht ik gerne die Bots horen? En dat is helemaal uit klauwen gelopen. Dus toen ik bij Bots kwam, was het gewoon mopperen als er 12, 13.000 mensen voor ons stonden.
1: Ja,
0: dat was niet. Wat is er aan de hand? We worden minder populair, wat ook een beetje was. Maar ik heb nog voor de Rijkstaak gestaan, dat wij op een gegeven moment, wij kwamen met een, anekdotes, kwamen met een bus en een grote Amerikaan.
1: Ja.
0: Waar wij dan in zaten, zo'n grote slee, weet je. En die werd daar ergens neergezet, want wij gingen op een manifestatie voor de Rijksdag spelen. Er komen 200.000 mensen. En dan konden we, de auto konden we zien aan de vorm van de mensen die op de klep, op dat ding, op de dak.
1: Oh,
0: en dus wij zagen in de mensenmassa, zagen wij onze auto, onze slee, uitvergroot in mensen.
1: Ja.

0: Hoe belangrijk is het publiek voor jou? De waardering en...
1: Ik heb toen gemerkt, het is een goede vraag. Ik heb toen gemerkt dat het eigenlijk... Op een gegeven moment, als het boven de zoveel duizend komt... Ja. Je ziet geen mens. Nee. Het komt, de afstand wordt groter. Ik weet het niet. Ik was daar nooit zo heel erg van. Nee? Van de meer, de beter. Ik was juist... ik ben eigenlijk altijd wel een muzikant geweest die alles wat de aandacht van de muziek weghaalde of zo, daar was ik eigenlijk altijd wel een beetje, daar begon ik al te pruttelen. Ja. Het klinkt gek, maar ik vond het product, de kern van de nummer en de kern van de band moest zonder onzin zijn. En dan krijg je natuurlijk altijd in de rock'n'roll, want je leest er nog in de autobiografie, dan hebben mensen iets op de rails staan en dan vul het maar in, dan is er altijd ergens dat er een keer die niet meer met die door de deur kan. Ja. En ik bedoel, ik heb net een stuk gelezen over Laurel Canyon. En dan gaan de jongens van de Eagles bij elkaar zitten. En dat wordt, eerst begeleiden ze Linda Ronstadt. En dan wordt het mega. En dan, ja, vul maar in. Dan gaat die met hem op de vuist. En die wordt gewoon. Het wordt één grote bak ellende. Terwijl ze multimiljonair worden zijn.
0: Ja, klopt, ja.
1: Dus ja. Interessant trouwens is dat. Ik ben eigenlijk een soort dobber geweest. Ik ben overal in allerlei watertjes ben ik uitgelaten. Ja. En ik heb van alles in verschillende stijlen meegemaakt. En ook later, dus wat ik vertelde van Clem, is dat hij mij op de echte rhythm and blues neerzette. Waar ik van het begin van dacht van is een beetje André Hazes, maar dan op zijn Amerikaans of zo. Ja. Weet je wel, dat ben ik zeer wat gaan waarderen. En een hele hoop dingen, ook country. Country was vroeger, ik weet niet hoe jij daarin zat.
2: Nou, dat is de laatste 10 jaar steeds meer omhoog gekomen.
1: Maar hoe komt dat dan? Want die rock'n'roll, dat zogenaamde beetje wijdbeens flink op de gitaar dragen, dat is helemaal verdwenen. En die country, die picking, zijn Tony Rice. Ik heb pas geleden met Bertolf gespeeld. En die zei van, zullen we een nummer van Tony Rice doen? En dan krijg je dus van die gitaristen, wie kent Tony Rice? Nee. En die speelt licks. Ja. Dan denk je van, mijn god, dat gaat aan iedereen voorbij. Ja. En dat is wat mij ook altijd een beetje, om op die vraag terug te komen. Ja. Jullie kennen een hele hoop mensen niet die waanzinnig goed zijn.
2: Ja. Ja. Nou, Danny Gatton was zo iemand.
1: Danny Gatton. Ongelooflijk. Niet. Maar ook een trieste figuur. Ja, ja. Roy Buchanan. Niet te doen, weet je wel. Ja, ja, ja. En dat zijn van die gitaristen. Ja. Maar wat gebeurt er in Nederland, om dit verhaal af te maken. Iedereen, de muzikanten zoals wij die vroeger waren, was vanuit een soort passie van, mijn ouders liggen tegen. Mijn vriendin wil me niet meer zien. Maar ik ga verdomme die muziek maken. Ja. Wat ik tegenwoordig een tijd geleden zag in ieder geval, en ook nu, is dat er een, naar aanleiding van die conservatoria, dat is dan HBO, of universiteit als je het over muziek hebt, want hoger kun je niet studeren, maar dan kreeg je van die HBO Rock Academie in Tilburg, dan kreeg je de MBO Herman Brood Academie, Rock City. Ja, en dan krijg je een hele hoop kids, ik weet niet wat ik met mijn leven moet. Ik weet het niet. Nou, dan zijn ze 17, 18. En dan zegt de paps, wat bij ons vroeger echt werd voorgelegen. Nee, jij wordt geen muzikant. Er is geen droom voor te verdienen. Tegenwoordig zegt zo'n paps en mams. Maar is zo'n Herman Brood Academie dan niet iets voor jou? Dat moeten ze vooral doen. Maar dan worden het dus die passie, die Rick en ik. Die insteek is wat mij betreft... slappe hap. Ja. En wat gebeurt er dan? En daar moeten jullie ook op mee uitkijken. Als je jonge mensen... Ze kunnen allemaal... Want dan hebben ze geleerd, die chops geleerd. Ja. Ze kunnen allemaal lezen. Ze kunnen allemaal, ze hebben techniek, allemaal oortjes in. Ja. Ze hebben allemaal de iPadjes voor zich. En dan spelen ze alles. En ze kunnen alles. Ja. En het doet mij werkelijk niks als ik naar sommige beentjes in Nederland ga kijken. Dan zeggen ze, ja, maar moet je dansen? Dan hoor je dingen meelopen. Ja. Dan denk je van, ik hoor percussie, maar ik zie helemaal geen percussionist. Weet je wel, het is een nieuwe wereld geworden. Ja. Maar ik vind vaak ook die mensen, dat zijn een soort boekhouders.
3: En nu het nummer Eva van Rick de Vito, waar Sjoerd ook veel mee heeft opgetreden.

0: Sjoerd, met al je enthousiasme over muziek. Er zit voor mij ook een soort duistere kant aan het bestaan als drummer. En ik heb altijd een beetje medelijden gehad met drummers. Je sjouwt je te barsten. Je moet je drumstel opstellen. Je moet het afbreken. Je moet het weer terugdragen.
1: Heb jij mijn laatste drumstelletje gezien? Dat is nauwelijks nog een drumstel te noemen. Nee. Ik breng heel weinig mee.
2: Ja. Ja?
1: Ik ga dan ook wel eens naar drummers kijken. En dan denk ik van zo, die speelt niet veel. Want die heeft dan een 14-delige kit. Dan denk ik, ja, dat gaat hij niet vier keer per week doen. Weet je. Maar ik ben het helemaal met je eens. Keyboards hebben ons ingehaald.
2: Ja.
1: Op een gegeven moment heb je van die mensen van die rekken vol met keyboards. En dan brengen ze nog een Rhodes of een Woolies mee.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Maar wij kijken elkaar dan ook aan. Hè, in de grote ik ben gestopt met Back to Basic. Dat is een grote funk soul band met blazers uit Rotterdam.
2: Ja.
1: Die kun je niet draaien.
2: Ja.
1: En dan hoor je ook, dat is Cold Sweat. Dat is hele heavy, funky, bijna Tower of Power-achtige muziek. En daar kwamen de blazers, bij wijze van spreken, 10 minuten voor een optreden binnen. Waren wij er al een paar uur aan het soundchecken. Dan keken ze naar deze. Moet ik hierin blazen? Naar de microfoon, dan bliezen ze daarin. En dan aflopen, met hetzelfde t-shirtje aan. Niets veranderd, ook geen zweetplek hier. Dan kwamen ze in en zeiden ze, hey, het was leuk. Tot de volgende keer. En dan waren ze weg. En dan moest ik met mijn eerste bekken beginnen.
2: Ja, ja.
1: Moest ik nog Nou, en toen had ik op een gegeven moment zoiets. Ik heb hier zo de schijt van. Ik ga hiermee stoppen, ook op de herrie. Maar ook door dat soort dingen. Van met heel veel mensen op het podium staan die allemaal hetzelfde verdienen. Ja. Een drummer is de hele avond zit hij in het zweet. En dan zie je zo'n blazen. Die doet even een beetje tappie, tappie, tappie. En dan is hij weer 10 minuten klaar. Rick, ik zal jou vertellen. Als je maar lang genoeg doorgaat. Hè, op een gegeven moment vind je de kern van wie je als muzikant bent. Ook in je instrument.
2: Ja.
1: Dus zoals ik nu speel. De vrijheid en ook de klankkleur. En de non-urgentie om alleen maar die beat vast te houden omdat anderen het niet doen.
2: Ja.
1: Ik speel nou met zoveel goede muzikanten, die kunnen dat zelf.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: Dus wat mij nou overkomt, en ik gun het iedereen, want heel veel mensen stoppen, dan gaan ze trouwen en dan moet die leren bang te komen en een BMW. Dan zeg ik altijd van ja, nou speel je niet echt meer. Weet.
2: Ja.
1: Nou entertain je of je zit in een dansorkest of zo. Maar ik ben maar doorgaan en nou kom ik op een punt dat ik als oudje denk, hoe fantastisch is het dat ik muziek mag maken zoals ik het wens te maken.
2: Ja,
1: dus geen water bij de wijn. De kleuring is mijn eigen kleuring, want ik heb die muziek ook mede gemaakt.
2: Ja.
1: Dus ik zit niet in covertjes en dat soort dingen. En dat is een rijkdom.
2: Dat is meteen een mooi bruggetje naar de volgende vraag. Waar ben je trots op?
1: Waar ik trots op ben is dat ik mijn hele bestaan als muzikant eigenlijk in een soort subcultuur heb doorgebracht. Zonder te veel voor de bekende jongens te gaan, bekende product, de televisie en zo.
2: Ja.
1: Ik had echt besloten van, toen heb ik Nederlands moeten studeren van mijn ouders. Dus toen was ik 21, stond ik voor de klas. En toen dacht ik, no way. En toen ben ik naar het conservatorium gegaan. Toen riepen ze al, je bent een beetje oud.
2: Ja.
1: Oh,
2: ja.
1: Maar vanaf zeg maar toen had ik al beentjes die best leuk draaiden en ook geld verdienden. Vanaf toen heb ik eigenlijk tot nu één streep altijd muziek gemaakt. Mijn gezin onderhouden met mijn Amerikaanse vrouw die ik ook aan de muziek overgehouden heb. En in wezen met eigenlijk een product waar iedereen zegt van ja, maar hoe kan dat nou dat je daar geld mee verdiend hebt.
0: Ja. Dat is je wel gelukt.
1: Maar het is me wel gelukt. Maar dat betekent ook weer Clemens. Clemens is filosoof. Hij is altijd zo slim. Hij zei, het is een keuze. Wat wil je? Wil je materiaal? Wil je geld? Of wil je vrijheid? Ik kies vrijheid. En dat heb ik ook altijd gedaan.
2: Ja.
1: Dus als jij een nieuwe auto wil en je wil een huis kopen, gaat dat niet lukken met mijn muziek en mijn levensstijl. Maar ben je bereid om op een minimum te leven, maar een maximum aan vrijheid, altijd je eigen baas, daar ben ik dus trots op.
2: Ah. Ja. Oh, dat vind ik mooi. Ja.
1: Van, ik heb niet in een orkestje gezeten dat ik dacht van wat zit ik hier te doen, maar ja, het betaalt zo goed.
2: Ja.
1: Ik heb altijd, en daar ook mijn enthousiasme nog om, dan zit ik in een bandje of in een duootje en dan zit ik met geweldige muzikanten en dan denk ik van, ik hoef niks te doen. Ja. En de muziek die spreekt toch, weet je wel, komt vanzelf.
2: Ja.
1: En dan zing ik veel.
2: Ja.
1: Dus ik kom er wel eens achter, heb ik een heel nummer zitten zingen. Dan heb ik geen seconde nagedacht van wat heb ik nou met mijn ledematen gedaan. Ken je dat? Ja, dat is een soort. En dan kom je in een soort zone dat je denkt, in een soort, ja, ik weet niet. Dat gun ik iedereen om. Ja. Als je kunst maakt of als je iets maakt.
0: Ja, ik ken alleen die ervaring dat als het lekker loopt met zo'n bandje, dat je allemaal een half metertje de hoogte gaat.
1: Ja, nou dat bedoel ik. Ja. En dat je niet denkt over, oh, ik moet morgen de boodschappen bij de Aldi doen. En ik moet de auto nog APK keuren. Maar dat je echt helemaal in alleen maar de beweging van de muziek zit. Daar ben ik, en dat heb ik mijn hele leven eigenlijk veel gehad.
2: En dan gaan we nu luisteren naar het eerder genoemde nummer Cold Sweat van Back to Basics.

0: Sex, drugs en rock and roll.
1: Sex, drugs en rock and roll.
0: Wat heb je daarvan gezien?
1: Nou, ik vertel je van het allereerste bandje, Invention, waar de meisjes niet mochten komen kijken.
2: Ja.
1: En toen hadden wij, van de middelbare school hadden wij dat is mijn eerste ervaring met dat dingen zich anders aanbieden als je achter een instrument zit. Toen had ik een snertje, een beestje en niet veel meer. En toen speelden we op het schoolfeest in de zaal van de plaatselijke café. En wij deden Gypsy Woman van de Eagles. Ik ben nooit zo'n Eagle fan geweest, maar ik vond dat wel een mooi nummer.
2: Ja. Ja.
1: Daar zat wel een soort suspense in. Die mij en wij deden dat. En we hadden 7 nummers. Dus dat is volgens mij die avond 3 keer langsgekomen. Maar dat deed je toen. En daar stond die hele middelbare school voor je.
2: Ja. Ja.
1: En toen kwam, ik weet niet hoe dat tegenwoordig is. Dat zal misschien door de melk inname. Maar toen waren de meisjes redelijk plank nog. Hè? Als ze 15, 16 waren.
2: Ja.
1: Maar we hadden er eentje. Die had gewoon echt, die had al borsten. En die toevallig komt hij naar me toe en die zegt, zal ik je naar huis brengen? En die begon te lachen. Zeg, nee, want ik woon 500 meter van dat café, woon ik. En toen zei ze, nee, maar dan kun je achter op de fiets. En toen mocht ik achter op de fiets. En toen mocht ik achterop haar borsten vasthouden. En toen fietsen ze helemaal door het dorp heen. Overal, en ik mocht dat gewoon. En toen dacht ik, dit... een schep perspectieven. Ja. Niet dat ik daarom muziek ben gemaakt, maar in één keer mocht ik, wat een hele omdat jongens graag zouden willen, mocht ik als drummer van die avond. En toen dacht ik, ja, zo kan het werken. Dat zie je op een podium zien en dat je dan een beetje uitgelicht raakt.
2: Ja.
1: Nou, en van daaruit is het eigenlijk op het pad gekomen. En mijn huidige vrouw, en die, daar ben ik al 36 jaar bij, die heb ik leren kennen bij Django Edwards. En bij Django was het echt, echt dat, het is een Amerikaanse clown die in het theater veel werkte. Maar waar heel veel rock'n'roll, seks, drugs en rock'n'roll is dat. Ik heb nog nooit een man zoveel verschillende vrouwen zien hebben.
3: Oh ja?
1: Niet te geloven. En iedereen die daarbij hoorde, had mee een beetje uit de ruif.
0: En dan zie ik hem zo staan op het podium met zijn geslacht tussen zijn benen.
1: Ja, nou, daar begint het dan mee, weet je wel. En dan na aflopen met een badjas aan, die mijn vrouw toen maakte, afscheid nemen van het publiek. En dan zegt iedereen, oh, wat een charmante man is dat toch. En ondertussen wisten wij wel van, nou, die heeft vanavond die. En daarna heeft hij die. Maar goed, dat was pure rock'n'roll met de drugs erbij. Maar ik heb daar mijn vrouw ontmoet. Toen moesten wij de Roos van Montreux voor Zwitserland maken met Django. En dat was toen een soort wedstrijd dat landen verschillende dingen instuurde.
2: Ja, ja.
1: En toen had Zwitserland ons gevraagd, nou, vreselijk slechte show gemaakt. Maar dat maakt verder niet uit, we hebben het ook niet gewonnen. En want Django, die is ongelijk projectiel was hij toen. En toen weet ik nog dat we een avond vrij hadden. En toen zei Harry Hartholt, de toenmalige gitarist, die zei, ja, er komen 2 vriendinnen van Django. Dus wij zo van, ja, elke dag komen de vriendinnen van Django. Ja. En toen zei Harry van, nee, dit zijn echte vriendinnen. Dit zijn eigenlijk zijn zusjes.
2: Ja. Oké, ja.
1: Django is van Detroit. En mijn vrouw is van Detroit, weet je wel, de Music City. Dus ik weet nog dat ik beneden in de lobby kom en daar zitten 2 dames, een Duitse dame, een stewardess en de Amerikaanse dame, in een Chesterfield. Ik herinner het me nog, ik loop binnen en ik kijk en ik, de eerste gedachte is, dit is ze.
2: Echt waar?
1: Dit is echt waar. En het bestaat dus. Hè?
2: Ja.
1: Ik was toen met verschillende vrouwen en soms moest er eentje huilen omdat ik bij de ander was en ik had daar helemaal niet zo'n gelukkig gevoel over, want ik wil niemand beschadigen. En toen zag ik haar en toen had ik zoiets van, ja, ik ben klaar, dit is ze.
2: Ja.
1: En dan heb ik de hele avond geen woord gezegd. We gingen met een club uit eten. En zij had zoiets van, oh, een rustige, beetje mysterieuze jongen. Weet je wel? En ze zei, het was hartstikke koud, maar je had je blouse zo open en een colbertje. Wij liepen allemaal in winterjassen. En ze zei van, ja, een beetje mysterieus. Maar ik was er wel opgevallen. Zij is terug naar Amerika gegaan. En later gingen we een nieuwe show maken. En toen werd zij binnengevlogen omdat zij heel veel attributen moest maken. En toen heb ik het nog een keer aanproberen te leggen. Maar toen reageerde ze helemaal niet meer. Want ze had gehoord van de verschillende dames op de achtergrond.
2: Oh,
1: En toen had ik zoiets van, oh, hoe ga ik dit doen? En toen kwam ze. Toen werden wij in Parijs, speelden we 3 maanden, kun je nagaan, 3 maanden, 6 avonden per week in de La Cigale op de Boulevard Rochechouart. En daar speelden we 6 avonden en toen kwamen ze van Sony, wilden ze een video van ons opnemen. Want toen was het nog video. Ja. Voor de kinderen thuis. Dat is met een band op en neer langs de top. En toen kwamen ze close-up filmen. Er stond al een grote bus voor, 8 cameramensen. En toen kwamen ze close-up. Toen zeiden ze, oh, maar die kleding die is echt tot op de draad versleten. En toen werd Shirley dus uit San Francisco binnengevlogen. En die moest in een week, ze zouden een week later opnieuw komen filmen. Moest in een week tijd, ogenschijnlijk, die pakken van ons en alle dingen. Okay, en dus zij zat van 's ochtends 8 uur tot 's avonds 8. Zat, hoorde je beneden in de theater die naaimachines. Er zat een Parijse assistent. En toen had ik op een gegeven moment en toen heb ik er eigenlijk gewoon recht op de man afgevraagd. Van jij gaat vanavond met mij mee eten hier om de markt. En toen is ze ook nooit meer weggegaan. Dus,
0: mooi.
1: Ja, geweldig. En ik ben, dat is echt wel, mooi, daar ben ik ook trots op.
2: Ja.
1: De vrouw van de wereld. Ze heeft 4 jaar in Rome gewoond en ze heeft in New York gewoond en Amsterdam. En nou woont ze in Zethoogbos.
3: En dan nu natuurlijk een nummer van Django Edwards. Uit 1991, toen ze optraden in Parijs in La Chigale. Laughing your ass off. Holy moly. Mr. E, I'm a king of fun.

0: We gaan een beetje afronden alweer.
1: Oh, wat beetje, jammer nou.
0: Ja, zonde. Ja. Want eigenlijk nog één vraag, want ik hoorde van Rick dat je jazz vind je heel mooi, maar niet iets wat je zoekt.
1: Nee, juist wel.
0: Juist wel, oké. Okay.
1: Ik ben door de jaren heen ben ik steeds meer, minder geïnteresseerd geraakt in de vorm van pop en songs.
0: Ja.
1: Ik heb zoiets van, ja, Jezus, hoe vaak kunnen we die akkoordenreeks nog meer?
0: Ja, oké.
1: Ik ben heel langzaam, ook door mijn smaak van vroeger uit al, ben ik heel langzaam eigenlijk in een soort funky groove New Orleans-achtige sfeer komen. Dat gebruik ik live.
0: Ja.
1: Maar dat is heel vaak met opvatting. Met opvatting betekent dat je dat de rechte achtste van tak, tak, tak, tak, die zijn tak, tak, dit, tak, dit, tak. Okay, en daar een beetje tussenin. Dus ik speel het liefste nu in een soort hybride vorm van recht rond. Dus dat betekent dat het net lijkt alsof de drummer een beetje dronken is. En iedereen reageert erop. Dan heb je D'Angelo en heb je een aantal.
0: Ja.
1: En dat vind ik heerlijk om live te doen met hele goede muzikanten. Maar mijn interesse en ook mijn eigen stukken van The Peaceful Eight bijvoorbeeld, die jullie zouden kunnen draaien.
0: Ja.
1: Dat is van een trio waar ik alle stukken voor geschreven heb. En waar de pianist opmerkte van, ik vind er hele mooie thema's in zitten. Mag ik die opnieuw zetten? En ik had zoiets van, die man die denkt dat die, want ik ben zelf pianist geweest en ik had echt gezocht naar, nou, marge 9, 11 erin, weet je wel. Ik had echt mijn best gedaan om daar mooie dingen van te maken. En hij stuurde me het eerste nummer terug en ik moest even gaan liggen.
2: Ja,
1: want mooi, ik hoorde mijn eigen nummer, want ik dacht van, nou, dat wordt nog een klus om dat te verbeteren. En het was werkelijk alsof ik een volkomen nieuwe dimensie kon toevoegen. En daar heb ik dus die 8 stukken, heb ik hem elke opgestuurd.
0: Ja.
1: Stuur die terug en toen zei ik op een gegeven moment, we moeten misschien een bassist erbij. Toen zijn we gewoon één dag in de studio in Maasbracht gaan zitten.
0: Ja.
1: En hebben we het gewoon allemaal één keer of twee keer gespeeld en klaar.
0: Ja.
1: En dat is dus die Solus. Ik heb al die nummers in de coronaperiode geschreven.
0: Oh.
1: Dus ik zat thuis en ik had zoiets van, wat ga ik met mijn tijd doen? Ja. Er zijn ook al die gitaarriemen uit voortgekomen.
0: Oh.
1: Toen dacht ik van, ja, ik moet met mijn handen bezig
0: moet
1: zijn.
0: Doen, ja.
1: Maar ik ben toen ook s'avonds ging piano spelen. En op een gegeven moment dacht ik, oh, dat vind ik mooi. Ik ga nooit uit van akkoorden. Ik ga gewoon van met mijn ogen dicht klanken. En dan denk ik, oh, dit is mooi en dit. Ja. En dan melodie erop.
0: Ja.
1: En daar heeft hij dus 8 nummers van bewerkt. En nou heb ik nog een plaat uit. En dat heet Quick Draw. En daar heb ik het nummer Merel aan jullie. Dat is ook een ballad. Maar dat is dan een elektrische ballad. Dus met een Hammond. En een gitarist. En dat is dus het tegenovergestelde van een akoestisch trio. Vinden, dus daar het trio is weer Mike Roelof, Sjoerd van Bommel en Stefan Jankowski. Met als gast op sax Emiel van der Heijden.
0: Oké, okay.
1: En dat is ook zo'n jongen die leerde kennen op Laren Jazz. Dus het jazz is tegenwoordig geen jazz meer. Hè? Jazz was vroeger. Ga eens naar Noordzee Jazz, ga eens naar Laren Jazz. Het is allemaal een soort rechte grooves geworden. Hè? Het is een soort funk jazz geworden. Ik vind nou dat ik zou wel eens weer eens echt gewone swing jazz willen horen. Ja.

0: Oké, maar we eindigen met het nummer Peaceful Eight.
1: Ik hou van jullie. Peaceful Eight is, ik heb 7 stukken ervoor geschreven.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment denk ik, de wereld is een beetje gek aan het worden. En dat was toen nog niet eens zo erg als dat het nu is.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, want je kent die film van Tarantino. En toen dacht ik, ik ga het... Het hele plaatje noem ik de Peaceful Eight. Want het gaat mij om harmonie en om troost. Weet je wel. Uiteindelijk is muziek toch een soort universele taal waar wij kunnen communiceren. Ja. Het feit dat we hier 2 uur zitten te horen, heeft te maken met een soort liefde voor iets wat ongrijpbaar is.
0: Sjoerd, bedankt voor al deze wijze en mooie woorden.
1: Kunnen we niet nog een keer 2 uur doorgaan, jongens?

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat er naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Sea of Love.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.